Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4 gemeenten ontruimd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al 141.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In het noorden van Nieuw-Zeeland heeft de aarde gebeefd. De aardbeving had een kracht van 5,7, dat meldde de Amerikaanse geologische dienst. De schokken deden zich voor op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media werden er nadien nog minstens 73 naschokken geregistreerd. Verschillende wegen liepen schade op. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. Een E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er nu over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
2: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
3: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
4: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. De E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Carlyle is een dame die je in de jaren 80 wel eens meer op de radio hoorde, op de televisie kon zien en zelfs kon live gaan bekijken op het podium van Tien om te zien. Je hoorde Heaven is a Place on Earth op deze zaterdagochtend. Goedemorgen beste vrienden, dit is de ontbijtradio bij Melinda.

0: hele fijne zaterdagochtend. Dit is de Ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En natuurlijk ook heel veel info uit onze regio. Dat is heel belangrijk. Morgen, zondag 26 juli, trekt de eeuwenoude boetprocessie opnieuw door het stadscentrum van Veurne. De processie vertrekt om 3:30 vanaf de Grote Markt en brengt op indrukwekkende wijze het lijdensverhaal van Christus tot leven met historische beeldengroepen, figuranten en boetelingen. De boetprocessie, die haar oorsprong vindt in de 17e eeuw, staat bekend om haar sobere en authentieke karakter en is bovendien erkend als waardevol Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De voorstelling duurt tot ongeveer 5:00 in de vooravond. Meer informatie kan je gaan opvissen op visitveurne.be.
1: Ontbijtradio met Piet de Bid.

Ik heb bewust niet verteld dat Mariah Carey vanochtend in de ontbijtradio zou zitten. Ja, ik kan me de paniek in je ogen al voorstellen als je de naam Mariah Carey hoort. All I Want for Christmas en zo verder enzovoort. Dat zou een beetje overdreven zijn natuurlijk op deze zaterdagochtend 25 juli. Vandaag de laatste bergetappe van de Tour de France. Het is een kolos met 5450 hoogtemeters. In ruim 170 kilometer koersen de renners over de Col de la Croix-de-Fer, de Col du Télégraphe, de Col du Calabier en de Col de Serène naar de legendarische Alpe d'Huez. Voor de tweede keer op evenveel dagen. Het zal dus niet van de poes worden voor de coureurs die nog eens naar boven moeten. De 20e etappe van de Tour die zou net moeten gestart zijn. En de race finish naar verwachting zo ergens in de buurt van 4:30 in de

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: herinneringen ophalen met Keen en Somewhere Only We Know. En het staat me nog glashelder voor de geest hoe de pianospeler en zanger Tim Rice Oxley met zijn voeten in het water van Jetje geeft. Het plaatje gaat over het verlangen naar een veilige, vertrouwde plek uit je jeugd waar je naartoe kunt vluchten als het leven even te overweldigend wordt.
1: Ontbijt Radio met Piet de Bin.
2: Met

0: fijne zaterdagochtend. Je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet. Ik neem je heel graag mee naar 10 uur met straks nog muziek van Erik en Sanne. Maar niet met veel te mooi. Eerst nog wat informatie uit onze regio, want morgen, zondag 26 juli, organiseert Wilde Wijken een gezellige kinderrommelmarkt op het Wilde Wijkenplein in de Voetbalstraat in Westende. Van 10 in de voormiddag tot 4 in de namiddag kunnen bezoekers terecht voor een ruim aanbod aan tweedehands kinderkleding, speelgoed, boeken, fietsen en andere kinderartikelen.
1: Ontbijtradio.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

heel fijne manier aan het weekend beginnen. Het weer wil misschien niet voor 100% meewerken, maar de gezelligheid hier op de radio maakt veel goed natuurlijk. Vers gezette koffie, de net gehaalde broodjes en boterkoeken maakt het nog allemaal zoveel aangenamer. En dan is er natuurlijk de muziek. Op elk moment muziek die je kent hier op de radio. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Cher, die moet ondertussen ongeveer 100 jaar zijn, geloof ik. Nee hoor, 20 mei van dit jaar vierde ze haar 80ste verjaardag. Officieel dan toch, want ze doet toch altijd zo geheimzinnig over haar juiste leeftijd. Muziek, daar staat geen leeftijd op natuurlijk. Je hoorde Bang Bang, My Baby Shoot Me Down op deze zaterdagochtend. De ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet, ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Met nu An American Dream van The Dirt Band.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. In het kursaal van Oostende is nog tot 20 september de Zoo van de Toekomst open. Dat is de eerste volledige virtuele dierentuin van Europa. Het gaat dus om een digitale zoo-ervaring zonder kooien of dieren in gevangenschap. Opgezet door dierenrechtenorganisatie Gaia. Brouwerij Rodenbach in Roeselare heeft 100 nieuwe emailleborden gemaakt met de nostalgische figuur Tante Yvonne die in de jaren 30 in de bottelarij werkte. En het is 50 jaar geleden dat de brouwerij nog zo'n bord uitbracht. De herinrichtingswerken aan de Yperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

nummer Africa van de Amerikaanse rockband Toto werd uitgebracht in 1982 en groeide uit tot een van de meest iconische en tijdloze popklassiekers ooit. Over generaties heen blijven ze gewoon pop.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Elke zaterdag tussen 8 en 10 zijn wij samen om aan het weekend te beginnen. En ik heb vandaag echt heel veel te vertellen, want ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan organiseert KJ Ingelmunster morgen, zondag 26 juli, opnieuw Spel zonder Grenzen op de feestweide aan de Krekelstraat. Teams van 10 deelnemers nemen het tegen elkaar op in uitdagende, maar vooral ludieke proeven. Onder meer op springkastelen. Ook toeschouwers zijn natuurlijk de hele dag welkom om de wedstrijden te volgen en te genieten van de gezellige zomerbar. Het evenement loopt van 10 deze voormiddag tot 12 uur middernacht en is bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar. Alle info is terug te vinden op de Facebookpagina van KLJ Ingelmunster.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

Larissa heeft een erg drukke zomeragenda. Ze staat deze zomer zelfs in de top 10 van de meest geboekte Vlaamse artiesten. Vanavond bijvoorbeeld is er haar fanbal en de voorstelling van haar nieuwe album Ik Doe Wat Ik Wil. Je kreeg ze vandaag hier op de radio bij Melinda FM. Je hoorde Als Jij Naast Me Staat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Kan ook hier bij Melinda FM op elk moment muziek die je kent. Net nog Celine Dion en I Drove All Night. Volgende week vrijdag 31 juli vindt in Wenduinen opnieuw de Beach Run plaats. De wedstrijd met start en aankomst aan de rotonde op de Zeedijk maakt deel uit van het loopcriterium van de kust. Er is keuze tussen een recreatieve loop van 4,5 kilometer en een wedstrijd over 10,5 kilometer. Ook de jeugd komt vanaf 7 uur 's avonds aan bod met verschillende reeksen volgens leeftijd. De volwassenen die starten om 8 uur 's avonds. De deelnameprijs die bedraagt 5 euro.

Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. We starten vandaag de dag op veel plaatsen nog zonnig, maar stilaan wordt het wisselend bewolkt. In de loop van deze namiddag en vanavond kunnen er enkele buitjes vallen. Het wordt wel warmer dan de voorbije dagen, met 23 graden in de kuststreek tot mogelijk 26 graden in het binnenland. Morgen is het de minste dag van de week. Het wordt al snel zwaar bewolkt vanaf het westen met regen en buien. In de late namiddag wordt het opnieuw droger vanaf de kust met mooie opklaringen. Het zal morgen ook weer wat koeler worden dan vandaag, maximaal zo ergens in de buurt van een goede 22 graden.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Goedemorgen, er gaat vandaag nog van alles gebeuren hier bij Melinda FM. En als je daar niks van wil missen, dan installeer je best onze app op je smartphone. Zo kan je overal meegenieten van de muziek en word je ook op de hoogte gehouden van wat er zich allemaal afspeelt in onze regio. En als je zelf wat te vertellen hebt, dan kan je ook via daar mailen naar onze redactie en gewoon vertellen wat jij de komende weken of zelfs in het najaar zinnes bent. Komt dan allemaal terecht op de redactie en Maarten, die zorgt er dan voor dat het allemaal in de programma's terechtkomt. Zo kunnen wij er hier van alles over vertellen.

Nu ben ik aan het nadenken. St. Elmo's Fire, was dat niet een film uit de jaren 80? Ja, het is te laat om het nu nog allemaal gaan op te zoeken, dus doe het misschien gewoon zelf even. Je hebt toch tijd, het is weekend. En onderweg kan je natuurlijk gewoon blijven genieten van de muziek hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, maar het zal voor vandaag niet meer met mij zijn. Maak er een fantastisch weekend van. Voor volgende week een leuke vakantieweek hopelijk. En wij zien elkaar weer zaterdag om 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

ben eigenlijk wel benieuwd naar de 12-inch versie van deze Bruce Horney and the Range met The Way It Is. Ik vind het wel een heel prachtig nummer om je programma zomaar te starten. Welkom, dit bij Melinda FM.

Walita Phil en Hey Joe, welkom dus bij Melinda FM. Straks gaan we een retro top 5 geven. En daarvoor gaan we duiken naar 25 juli 1991.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Kijken naar 25 juli 1991, dan kreeg deze Color My Bad en I Wanna Sex You op 1 plaatswinst op nummer 5. Eentje die stationair bleef staan op 4 was deze van de KLF en Last Train to Trans Central.

De Retro Top 30 met Mike. Dit zijn de 90's.

Extreme and More Than Words. Als we kijken naar een overzicht van het jaar 1991, de maand juli, werd eigenlijk het Warschau-pact officieel opgegeven. En ook toen begon in die maand de tiendaagse oorlog na Slovenië's onafhankelijkheidsverklaring. In België en in Nederland werd de maand juli 1991 eigenlijk gekenmerkt door lokaal zeer zware onweerscomplexen en een tornado zelfs in Sterrebeek op 11 en 12 juli. En op 2 stond deze van Cher.

de Shoop Shoop Song. Dat was goed voor eigenlijk deze van Cher op nummer 2. En de hit van 1991, dat was deze op 1.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

was eigenlijk nog een jaar later dan onze retro top 5. Meer bepaald deze van Eastside Beat en Ride Like the Wind. Ik heb nog Kia mee, de versie van 2026 over hun zaterdag. Komt eraan Earth, Wind & Fire en deze van Beautiful South.

We zijn nog niet in september, maar toch draaiden we deze van Earth, Wind & Fire. Straks na 11 uiteraard nog keiharde toffe muziek hier bij Belinda FM. En gaan we nog een kijkje nemen naar een nieuwe retro top 5 door de jaren heen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. De herinrichtingswerken aan de Yperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. De burgemeester van Oostende, John Crombay, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

We zijn toch al terug begonnen aan de laatste zaterdag van de maand juli. Nog altijd welkom in een Retro Top 5 uurtje met Mike.

I like to move it real to real. Straks een retro top 5 en we duikelen naar 25 juli 2001.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Deze stond nog op 5 in 1991, Alizé en Moi Lolita. Op 4 het prachtige Lady Marmalade nummer, maar dan wel gebracht door Christina Aguilera.

Laten we nog eens terugkeren naar juli 2001. Op 11 juli pleegde Herman Brood zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam. De Belgische atlete Veerle de Jager verbeterde op 14 juli 1991 in Heus de Zolder het Belgisch record op de 2000 meter. Jacques Rogge werd voorzitter van het IOC op 16 juli en de prijs voor de democratie werd op 21 juli uitgereikt aan Walter Zinnen. En op 25 juli stond dit nummer 2.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Steve Winwood en Valerie zit erop voor vandaag. Straks krijg je Milena's top 30 te horen met Maarten. Ik maak bij jullie afspraak maandagmorgen om 6 uur. Nieuwe afspraak voor De Vroege Vogels. Fijn weekend. Tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, raakte gisteren vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
2: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentrale 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet-ernstige oproep is.
1: In Vlaams-Brabant wacht je het langst op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en een aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
3: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en waar we ons op klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
4: Een hele fijne zaterdagmiddag toegewenst en welkom. Het is net 12 uur geweest, met andere woorden tijd voor de Melinda FM Top 30. Inderdaad, tot aan 2 uur zijn dit de 30 populairste platen van deze week. Onze lijst is evenredig samengesteld, want we hebben 13 stijgers en ook 13 dalers. Dat zit dus perfect in evenwicht. Verder ook 3 platen die stationair zijn deze week en 1 nieuwkomer. Die komt er straks aan op nummer 27. 1 plaats verdwenen, Offenbach met Miles Away, was goed voor 31 weken notering. Zo dadelijk op nummer 30, Freya Sky met Silent Treatment. Maar eerst nog even een overzicht van de top 3 van vorige week. Toen hadden we op 3 Alex Warren met Fever Dream. 2 was voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En Shakira en Burna Boy haalden alweer de nummer 1 binnen. Hier is

Zoals beloofd op 30, vorige week nog nieuw op 29. Freya Sky met Silent Treatment. Dit is 29, twee plaatsen achteruit. Alex Warren met Passenger.

De nummer 28 uit de lijst van vandaag en ondertussen 21 weken genoteerd in onze Melinda FM Top 30. Homewrecker van Samber. Duidelijk op weg naar de uitgang. Maar niet getreurd, want de nieuwe single My Body Isn't Ready wordt heel spoedig verwacht als nieuwkomer.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Deze nieuwe single van Bruno Mars kwam vorige week niet binnen op 25. Deze week helaas gestationeerd. En blijven staan, dus waar hij vorige week ook al terug te vinden was. Bruno Mars met On My Soul.

Deze week op 24, de festivalplaat, dansplaat van Jester, Jackstyle en John Turn. De Lights Off, vorige week nog 18. En nu op 24, 6 plaatsen achteruit in een 19e week. Dit is 23, een 2 plaatsen winst. Mobe Joe, E. Kanoswag.

week nog 9 plaatsen vooruit. En deze week toch wel verrassend. 2 plaatsen gezakt. Van 20 naar 22. Lost Frequencies en Live It All. 21 komt van 19. Shanna Spyro en Material Lover.

Het is tijd voor een eerste overzicht. Dit zijn de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hadden we Freya Sky met Silent Treatment. 29 was voor Alex Warren met Passenger. 28, Samber en Homewrecker. 27 was nieuw. Jonas Blue samen met Malif en Edge of Desire. Milk Inc. en Madison ging van 30 naar 26. 25 was Stationair. Bruno Mars en On My Soul. 24, Just A, Jack, Style & John. Het Turn The Lights Off. Pile van Mauvais Joe. Icano Soir kwam op 23 terecht deze week. 22, daar hadden we Lost Frequencies en Live It All. En net gedraaid op 21, Sienna Spyro. Dit is 20. Vorige week 22. En dus twee plaatsen winst. In haar ondertussen 25ste week. Zoo.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

uit al in een van onze vorige edities. Het is zomer en gaat het traditioneel altijd wel wat beter met de Nederlandse producten. Door de vele activiteiten aan de kust uiteraard. Camille, nu dat je weg bent, staat deze week op 19. Vorige week nog 23. 28. En dat betekent 6 plaatsen winst voor DJ Licious en Milo.

De blinde FM top 30 van zaterdag 25 juli. Dit was het nummer 17 geluid. Drie plaatsen gezakt in zijn 16e week. Harry Styles met American Girls. Voor 1 uur draaien we nog Bruno Mars en I Just Might. Dat vorige week nog op 17 terug te vinden was. En u krijgt ook nog Christophe met Ik geloof nog in mijn droom. De airplay van afgelopen week. Graag tot straks voor het tweede luik van onze top 30.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
2: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifieke problemen de 112 te contacteren of niet.
1: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
3: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van de Belinda FM Top 30, de 15 populairste platen. We hebben er al één gedraaid. De nummer 15 van deze week. Another featuring 54 Ultra en Talk to You. Zij stonden vorige week nog op 16, nu op 15, één plaats winst. En ondertussen 12 weken in de Melinda Top 30. De Top 30 die je trouwens kan meevolgen via onze website www.melindafm.be. Doorklikken naar lijsten en dan kom je op de Top 30 van vandaag terecht. Wij zijn aanbeland bij nummer 14. Ook dat is een stijgend beter. Het zijn Bouza, vorige week nog 15. En Madnetic.

Ja, nog steeds een van mijn grote favorieten. Max en Andy Grammer met The Thing I Love deze week op 11. Tijd dus voor een overzicht. Op 20 hadden we Shakira en Zoo. 19 was voor Camille met Nu Dat Je Weg Bent. Op 18 draaiden we DJ-licious en Milo met Forever Young. 17 was deze week voor Harry Styles en American Girls. Op 16 hadden we Bruno Mars en I Just Might. 15, Another Featuring 54 en Talk To You. 14 was voor Bouncer met Magnetic. En dan op 13, Olivia Dean met So Easy. 12 was voor Mal Smith en Niall Horan en Drive Safe. En zo net dus op 11 gedraaid, Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Dit is 10, net als vorige week trouwens. Baby Rexha, samen met Faithless.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

derde week een vierplaatsen winst van 13 naar 9. Topic samen met Becky G. En sorry, Papi 8. Vorige week nog 7. Jelly Roll. And I'm good.

1 van de 13 stijgers in onze Melinda FM top 30 van deze week. We zitten trouwens aan week 30. Dat was Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear stond vorige week 11, nu op 7.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: De Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 4.

0: helemaal weggeplukt uit Toy Story 5. Toy Story 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Deze week op 4.
1: Dit is de top 3 van deze week. Nummer 3.

0: Nummer 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: dubbel in de FM, top 30 van zaterdag 35 juli met toch wel wat beweging aan de top. Dit was nummer 2, vorige week nog 4, Meteor en Nooduitgang. Op weg naar de nummer 1 geef ik u nog even de top 10 mee. 10 was voor Baby Rexha en Fatalist met New Religion. Op 9, vorige week nog 13, Topic en Becky G met Sorry Papi. 8 was voor Jelly Roll en I'm Good. Op 7 draaiden we Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Aaron Blommaert en Zori Levi met Tralen van Goud gingen van 2 naar 6. Van 3 naar 5 ging Alex Warren met Fever Dream. En dan op 4, vorige week 6, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 3, Teddy Swims, Mr. Know It All, net gedraaid op 2, vorige week nog 4, Meteor en Nooduitgang. En dat ja, betekent uiteraard dat Shakira en Burna Boy ook deze week op 1 staan. Zometeen ook de nieuwe Airplay, de Airplay voor de komende week. Sienna Spyro met Great Expectation. Na 2 is het tijd voor Frankie de Batselier.
1: De Melinda FM Top 30, nummer 1. Oh.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Brouwerij Rodenbach in Roeselare heeft 100 nieuwe emailleborden gemaakt met de nostalgische figuur Tante Yvonne die in de jaren 30 in de bottelarij werkte. En het is 50 jaar geleden dat de brouwerij nog zo'n bord uitbracht. In Waregem melden zich dit jaar meer inwoners bij het OCMW, maar dat leidt voorlopig niet tot meer leefloondossiers. Het aantal daalt licht omdat veel gezinnen, ondanks het wegvallen van de werkloosheidsuitkering, nog voldoende inkomen hebben en omdat het OCMW sterk inzet op activering. In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. De herinrichtingswerken aan de Yperse Steenweg tussen Veurne en Alveringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

I'm freezing. Ja, het kan misschien zijn dat je wel ergens werkt in de koelafdeling. Wie weet. Freezing, dus hier bij Melinda FM. Wij mochten dit starten hier vandaag op deze zaterdag 25 juli. Jutador van Kate Ryan. Dankjewel Maarten voor het doen alweer van de top 30. Zo zijn we weer mee met de hits van vandaag. Wij tot 4 uur deze middag. Jouw Melinda FM met nu Talk Talk. Daarmee gaan we toch even naar 1990. Life's what you make it.

versie van Misha Mara. Deze liefdesliedjes. Natuurlijk bekend natuurlijk van de jazzpolitie uit Nederland. Op dinsdag 4 augustus verandert het Stadspark van Veurne opnieuw in een gezellige kinderrommelmarkt. Kinderen tot en met 16 jaar krijgen de kans om hun spullen, speelgoedboeken en te kleine kledij een tweede leven te geven. Kom langs en snuister tussen de vele leuke vondsten. Dit van 13 tot 17 uur in het Stadspark van Veurne. Info www.veurne.be/kinderrommelmarkt. Nu, Alicia Keys.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

fire. Medusa en One Republic en nog iemand erbij. En deze fire, ja, fire genoeg in de wereld is niet door de warmte, het is dan door oorlog. Goed, we zijn toe aan de rubriek De Dag van. Het is vandaag Internationale Dag van de Solidariteit met antifascistische gevangenen. Maar het is vandaag ook Internationale Dag ter voorkoming van verdrinking. Als je hier in een meer of een rivier valt, school zwem je gewoon weer naar de oever. Maar desondanks verdrinken er nog steeds veel meer mensen. En wereldwijd is dat probleem alleen maar erger. Op 25 juli vragen we daar aandacht voor met de Internationale Dag ter voorkoming van verdrinking. Want wist u bijvoorbeeld dat er jaarlijks bijna 230.000 mensen verdrinken? Van alle niet-natuurlijke sterfgevallen is verdrinking maar liefst de derde doodsoorzaak. Dat komt het meest voor natuurlijk in arme landen. De dag is vooral bedoeld om het belang van de goede zwemlessen en het beveiligen van onbewaakte waterpunten te benoemen en om mensen op te leiden tot reddingsbrigadiers en zweminstructeurs. Op deze dag kunt u wel zowel rapporten lezen met ontwikkelingen erin over bijvoorbeeld sterftecijfers, maar grote kans dat zwemclubs, zwembaden en reddingsbrigades gratis cursussen en demonstraties geven.

Heerlijke muziek is dat, ook al toch van de jaren geleden, 1970, Simon & Garfunkel en Cecilia hier bij Melinda FM op zaterdag 25 juli in deze best af. Tijd nu voor muziek uit Nederland, hier is Rob de Nijs.

Mensen die je natuurlijk toch wel wat nauw aan het hart gelegen hebben, daar denk je natuurlijk wel nog even aan. Think of me hier bij Melinda FM. En nu gaan we even naar begin de jaren 90 met Boyzone, Love Me For A Reason, gevolgd door Lady Gaga.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Wanneer er gesproken wordt over muziek uit de jaren 80, ja, dan denk ik natuurlijk toch wel heel vlug aan Alison Moyet. Want zij had wat leuke hits in de jaren 80, waaronder deze Love Resurrection. De KLJ van Ledegem organiseert op vrijdag 7 augustus een tractor, truck en quadwijding. De deelnemers verzamelen om 18:30 aan de kerk van Ledegem, waar de voertuigen worden gewijd. Nadien volgt een rondrit van ongeveer 20 kilometer langs de mooiste plekjes van de gemeente. Na de rondrit is iedereen welkom in de loods van Van Doorne, Meenestraat 2, om gezellig na te praten met een drankje en frietjes.
1: Je zegt, zou jij...

0: volgt nog een stevige outro van dit nummer Chameleon. Het was natuurlijk muziek van Gene Thomas. En bij dit mooie weer, ja, klinkt dat toch allemaal wel iets leuker hier op de radio. Jouw zomerradio, Melinda FM. Het is bijna 3 uur, zie ik. En ik heb nog iets voor u net voor 3. Straks zijn we terug met deel 2 van Best Of. En ik besluit met iets rustiger aan nu uit 1972 van Lou Reed. En deze mooie Perfect Day, dat is het toch wel zeker.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: man. And I wanna go.
1: Het zag er allemaal heel veelbelovend uit voor deze Sam Ryder, maar uiteindelijk hebben wij daar niet veel meer van gehoord. Spaceman was dat. En daarvoor mochten wij beginnen met Sylvie, net na 3 uur. Turn the Tide, ook alweer uit 2000. Goedemiddag, ik ben Frankie. Dit is To Fabiola.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.

Hij scoorde in de jaren 80 enkele hits bij ons uit Nederland afkomstig. Deze Richenel overleed al in 2020. Dance Around the World en hij had ook nog Temptation. Op woensdag 5 augustus organiseert het Sportstrand in Heist een gratis Can Jam toernooi. Deze populaire strandsport uit Amerika draait om teamwork, precisie en plezier. Het toernooi vindt plaats van 10:30 tot 12 op het Sportstrand in Heist. Inschrijven kan ter plaatse bij de monitor op het Sportstrand. De bekendste, de beste duo's maken bovendien kans op een leuke prijs. En nu even Champagne, niet te verwarren natuurlijk met een Amerikaanse band die ook Champagne noemt, maar de schrijfwijze was een beetje anders. Deze Champagne kwam uit Nederland, Rock and Roll Star. Now

Maakte wel een bizarre muziek, maar het sloeg natuurlijk wel aan. De nieuwe snaar van halfweg de jaren 80 en de fotografie. Nog even kort terug naar de rubriek De Dag Van. Het is vandaag Internationale Dag van Solidariteit met antifascistische gevangenen. Internationale Dag ter voorkoming van verdrinking. Maar het is vandaag ook Internationale Dag voor vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst. En Internationale Dag van het gerechtelijk welzijn. Dat is het ook vandaag.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit 2006, deze Suddenly I See. Op zondag 9 augustus staat Alveringhem opnieuw in het teken van spektakel tijdens Alveringhem Crossed. In de Kollaerts-Hillestraat keert de populaire Pikdorsers Cross terug. En dit jaar wordt het evenement groter dan ooit. Naast de indrukwekkende Pikdorsers verschijnen ook auto's en combi's aan de start. Bezoekers mogen zich verwachten aan een onvergetelijke dag vol snelheid, modder, stof, spectaculaire races en een gezellige sfeer.

zijn zowat de Vlaamse artiesten van het moment. Maar ja, ze vissen daar allemaal een beetje in dezelfde put eigenlijk. Een beetje spijtig, want er zijn nog veel anderen ook. Aaron Blommaert was dat. En Zuurstof Missatrice, die hoorde u daarnet ook nog. Voilà. We zijn hier aan het einde gekomen. Zometeen na 4 uur, Jan Snel. Ik heb voor u Umberto Tozzi. Nog een fijn weekend.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De burgemeester van Oostende, John Crombay, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. Brouwerij Rodenbach in Roeselare heeft 100 nieuwe emailleborden gemaakt met de nostalgische figuur Tante Yvonne die in de jaren 30 in de bottelarij werkte. En het is 50 jaar geleden dat de brouwerij nog zo'n bord uitbracht. In het Cursaal van Oostende is nog tot 20 september de Zoo van de Toekomst open. Dat is de eerste volledige virtuele dierentuin van Europa. Het gaat dus om een digitale zoo-ervaring zonder kooien of dieren in gevangenschap. Opgezet door dierenrechtenorganisatie Gaia. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo. Melinda FM.
0: De spits. Zet je schrap voor een uur vol hits. Met Jan Snel.
3: Melinda.

In 1981 was dit een dikke hit voor Kim Wilde, Kids in America. Goedemiddag, welkom erbij. Studio Noord heet dit normaal op zaterdag tussen 16 en 18 uur. Wij hebben het even omgedoopt tot de spits. Filip die is met vakantie, wij vermoeden aan zee, maar daar zijn we niet helemaal zeker van. Verder verandert er hier niet zoveel hoor. We blijven de hits draaien. U krijgt van ons wat lokale informatie. En natuurlijk goede muziek.

Een stem, wat een vrouw, Mary J. Blige met de Family Affair. Ik heb belangrijk nieuws, denk ik, voor de sportievelingen onder ons, volleyballers. Sport- en recreatiecentrum Haneveld in de Haan vormt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus het decor voor de 52e editie van het internationaal volleybaltoernooi. Teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen, van nationaal heren en dames tot gemengd recreatief. Het toernooi is zowel een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen als een sportief en gezellig weekend voor recreatieve spelers. Toernooi loopt van 9:30 tot 19:00 en inschrijven is mogelijk tot en met 7 augustus. Meer info volleybal.

Onder de noemer Alle Kleine Beetjes Helpen Toch. Dolly Dot, Love Me Just A Little Bit More. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En dat ziet er zalig uit voor de komende dagen. Vandaag temperatuur tot 25 graden, volop zon. Ook morgen ziet het er goed uit, 23 graden. Maandag 22 en vanaf dinsdag dan begint het weer heel erg warm te worden. 25 graden op dinsdag, 29 op woensdag. En dan zijn we vertrokken voor enkele dagen zomer. Warmte. En wij blijven hier uiteraard zomerse muziek draaien. Kijk eens wie we meegebracht hebben. Diana Ross. MUZIEK

Antwerpse troubadour, toerist, Le MC, samen hier met Alice on the Roof. Wat zit die daar te doen? Had u al eens gehoord van Oprechte Leugens? Ik heb ook Alex Warren meegebracht. Dit was voor hem een dikke hit.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Op wacht, op de bus, op de tram, wie zal het zeggen? Axel Red, je t'attends. Zijn broer zoekt het in het hoge noorden, maar hij liever in het diepe zuiden. Frank Galland.

John Anderson, Surrender. Wie op zoek is naar oude spullen, speelgoed, boeken, te kleine kleren die een tweede leven moeten krijgen. Wel, die zijn welkom op dinsdag 4 augustus. Want dan verandert het Stadspark van Veurne opnieuw in een gezellige kinderrommelmarkt. Ben je op zoek naar een leuk koopje of heb je nog spullen liggen waar je graag vanaf bent? Dan kan je daar terecht dinsdag 4 augustus van 13 tot 17 uur in het Stadspark in Veurne. Verkopers zijn enkele kinderen tot en met 16 jaar. Meer info op veurne.be/kinderrommelmarkt.

Voor zover wij weten is dit nog steeds de meest recente voor Dana Winder, De Stilte van de Stad. Wij gaan er even tussenuit voor nieuws en weer en de commerciële boodschappen zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van dit programma.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
2: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
1: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
1: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden ook al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd. De zwaarste brand woedt in de omgeving van Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens één dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. Eén van de twee inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogacar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi nu. De eerste plaats voor Tadej Pogacar en de tweede plaats voor Remco Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: De Spits met Jan Smel.
5: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont, avoir les yeux un peu plus clairs. Je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

We kennen hem vooral van die andere grote hit, Madame, weet u nog wel, Claude Barzotti met Le Rital. Goedemiddag, welkom erbij. Deel 2 is dit van Studio Noord, zeg maar, of De Spits, u mag het noemen zoals u zelf wil. We vervangen Philip Doelster de komende 3 weken. En ik heb goede muziek meegebracht hoor, Harry Styles.

De wie het in godsnaam over hebben. Ja, over welke spelletjes zou dat gaan? Zullen we spelen met de deze hier? Rihanna heeft het over die andere bekende Camille. Of net andersom, dat kan ook.

0: Rihanna die zingt over Camille, dat zou nog eens wat zijn, maar het was jammer genoeg net andersom. Trouwens wil ik nog even meegeven dat Circus Camille in het Cursaal in Oostende doorgaat van woensdag 29 juli tot dinsdag 18 augustus. Prijs €59 en meer info vindt u op cursaaloostende.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er werd een grootse toekomst voor hem aangekondigd. Kurt Nielsen, She's So High. Maar het is eigenlijk bij die ene hit gebleven. De sportdienst van Middelkerke organiseert op dinsdag 11 augustus opnieuw zeezwemmen aan het sportstrand. Deelnemers zwemmen bij laagwater met de stroming mee over een afstand van ongeveer 2 kilometer. Er kan gekozen worden voor een competitieve of recreatieve reeks. Zeezwemmen vindt plaats van 19:30 tot 20:30 en is toegankelijk voor deelnemers van 16 tot 99 jaar, wat wil zeggen dat wij dan ook zouden kunnen meedoen. Deelnameprijs bedraagt tussen de euro 20 en 10 euro, dat is afhankelijk van de formule. En meer informatie is verkrijgbaar bij de sportdienst van Middelkerke.

Een van die grote hits voor Bananarama. Deze kwam uit 1987, Love in the First Degree. Trouwens, de dames zijn nog steeds actief. Zij dan dat het ondertussen een duet is geworden in plaats van een trio. En kent u deze nog? Dat is van

0: FM. Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band en

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op.
4: Knap op.
3: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik vind het een vreemde combinatie, maar het lijkt wel te werken. Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Ken je deze nog? George Michael, Too Funky.

Een sfeervol nummer van die van Roxy Music, Avalon. Meteen het einde van deze dubbele aflevering van, ja, laat het ons maar de spits noemen op zaterdag. De echte spits, die komt er volgende week maandag

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
2: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
1: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 5:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt Halen. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
3: En het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
1: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
4: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
1: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: bent.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

of the

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibi-gemeenschap. Daarbij zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht, voor de 3e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monus van het departement Zorg.
2: Op basis van het is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
1: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en 7-6. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.